jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

met de koude hart. Tot die morgen hier drink ik met de veer in mijn kop. En ik voel die koude, ja, ik voel die veer. Dit vreet mij stuk, stuk op. Ja, daar is te veel.

Daar die morre uur drink ek met een vuur in my kop. En ek voel die koue, ja ek voel die vuur. Dit vreet my stuk stuk op. Dit vreet my stuk stuk op.

insektenvlucht van mijn lijf, sweet rose. Maar je zegt, ik kan niet verstaan. Ik kan niemand zeggen zien.

As jou besigheid of projek weer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

van God. Kan ik voor een reus gaan staan met die kracht van God? Kan ik langs een leeuw gaan slaap met die kracht van God?

Honger? Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties. Geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

Billy, me brothers, me dancing cowboys. Alan Jackson het voor het living on love in Brooks and Dunn met Boots, Scoon en Boogie. Tijd om te kijken naar die bekende verjaarsdag vandaag in die country muziekbedrijf. En ik vat jou weer eens baie ver terug in tijd. 1919, op hierdie dag in Nashville, Tennessee, is Ellen Muriel Deason geboren, wat beter bekend geworden het as Kitty Wells. Nou, haar 1952 treffer, It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels, het haar eerste vrouwelijke country sangeres gemaakt, wat boe aan die Amerikaanse country treffersluister gestaan het. En het het al ook die eerste vrouwelijke country star verander. In 1976 is sy in die Country Music Hall of Fame opgeneem en Wellse prestaties het haar die bijnaam die koningin van country muziek bezorg. Dan ook geboor op hierdie dag in 1945 was een liedjeskrijver Fred Tackett, vooral bekend als een lid van die groep Little Feet. Nou, Tackett het saam met verskeie country starre opgeneem, insluitend Kenny Rogers, Bonnie Raitt, Vince Gill, as ook Dolly Parton. Dan die laatste een geboor op hierdie dag in 1956 in Minnesota was Dan Truman, bekend vir sy werk saam met Diamond Rio. Nou, hulle het in 1991 een enkelsnit Meet Me in the Middle gehad en het ook die eerste groep geword wat het debuut enkelsnit op nummer 1 op die Billboard Country Treffersluister te stuur. So ja, die groep is absoluut fantastisch, dis jou bekende verjaarsdag vandag. Ek bring vir jou Kitty Wells, Kenny Rogers, as ook Diamond Rio.

jij was beautiful. Een bouw voor het wees. En ik was zo verskrik. En verskrik ik lief van jou. En ik en jij het op grafden op treinen. Op voortverleiden. Ze achter iets gevrij. En nou is jij en jouw man. Bouw computer en een lust. Last winter, you tried to cut above your wrist, and now

Mooi was jouw woorden ook, terwijl jij menthol sigaretten rook. En al mijn sweet, sweet dana van mij zei, terwijl je zweet, zweet door mijn arms leidt. En die precieze woorden, dat ik precies van

nooit meer vir my soen nie. En dis miskien soos een story uit die huis genoot, maar het een aanskielik vir my weggestoot. En in die reeweel mirror jou gezicht gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart, losser ek uit my

trekken jij die melktrein aan en aan die nachten rijdt tot aan de kant. Die ding dong dong van die breakfast waait er in die gang voorbij. Dit was my wake up call, my lief. Jij hebt gezegd, yes, alsjeblieft. Lief voor mij, maar ik heb gedroomd, ontzettend bouw

0: Ach, en om vir net tot daar toe speel, ek sien nie so het genoeg antwoorde deurgekom, so, kom ons gaan maak bykie een muziekbreekie, en as ons terugkom, dan kyk ons aan die antwoorde van rondte nummer 3 van Ken Jy Jou Ken Wysie, en dan speel ons nummer 4 en nummer 5. Geniet die muziek wat ek vir jou gelaai het, ons gesels net hierna.
1: Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: pijn. Zij vonden in lek. Ja, je hebt recht geraakt, dat ze blijven u op lek.
1: Heila!
0: Jij weer dan.

0: die honde wat huil, die concertina wat raas. Ah, zij.
1: Hey, Ricky, dat is lekker ding.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: dag. Nou sing vir my, wat maak om kalidaas?
1: Wat maak om kalidaas? Stuk een stijl wat op. Slaan die vrou met besoms.

die drank al op, al die gasten vraag. Vir een laatste dop, toet ek ten einde raad. Na die tank gestap en ek het chardonnay uit die kraan getap soos een dronkie. In een donker straat op die tweede vloer van een gastenhuis klink een groot rumoer. Dis die laatste keer dat ek my vrienden groet, dis die eerste keer dat ek my dood

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Maar die strijd is niks niets. Zo oud soos die wind. En die uitslag zo voorspelbaar. Soos die honger van het kind. Die strijd is niks niets. Zo oud soos die wind.

staat trots en die vindt wat aan al ruk soos een kind, haastig op pad iewers